0: Sensitiva 88.3.
1: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi.